lo sky. En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties, die zijn broers, die zijn span. Hij zei,

parede, een bikkie grijze, zo stapt die tijd ons woord. Een bikkie wijze, ekse getijen van je liefde. Jij zulke woorden mij, liefdesbrieven. Jij is mij,

Ek hou nie van rugby nie, ek love it. Nou toe, Desmond Wells, dankie daarvoor. Speciaal vir al die Springbok ondersteuners, die verlede naweek so doodstil was en gister opgewonde was. En so met dubbel hoeveelheid vleis gebraai het. En ja Willem, en het is altyd, ach is lekker om goed te voel, nee. Maar moet nie sleg voel as jy bokke verloor nie. Dit is een bykie een leerskool vir hulle om wakker te skrik. So daar is niks verkeerd daarmee nie. Om so af en toe een verloorkie te vat is nie ernstig nie. En, maar dan leen nou top op die lok. Ja, dan leen nou heel boe. Ok, en, maar daar is nog wat voorles. Ons moet maar hard werk om daar te bly, nee. Ja, ja, ja. En kom, ek het nog een stukkie muziek voor ons gaan hoor. Wat is alles hierdie week in Frans kook op die spyskaart?

0: met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Splitter nuwe enetjie van die groep Jan Jan Jan met Al die Eisters.

Raak iemand bang? Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die schade? Of is jij nog jij?

0: ongelooflike vriende hier agter my en ongelooflike vriende voor my. Baie baie dankie.
1: Van Groot Radio, Internet Radio met Stijl.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Dis Swakop munt en viool strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.
1: Ek weet van jou